Oh, letterlijk, niet nog naar rechts. Dan kun je niet hebben een radio station. Kijk, voor mij kwam een foto. Ik heb een periode van kijk voor radio. Je hebt een mij kwam een goed dag. En zie me toch weer te boeken naar country hour. Niet nog kun je listen to your song. Mij kwam een keer een minuut dat zat. En zie me toch weer te George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett en Midland. Ik heb mij toch weer te gaan. Je hebt nog jam party. En ik heb de zangers een minuut listen to your song. He said, "Okay, now, quick, in the country hour, I go to the pets and I'm going to keep on.